0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
4: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
4: Chris de Roo,
3: Daan,
4: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
4: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
4: Joy Woelders,
3: Antonio Hoogsen,
4: Spang,
3: Dennis van Dam,
4: Marco de Hollander,
3: Manuel,
4: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
4: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaar,
4: Ancora,
3: Janie,
4: Danny Christian
3: en
4: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
4: en natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
4: De toegang is gratis.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu. Erik geeft nooit genoeg.
1: En we krijgen nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
0: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
1: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten door het zonlicht naar ons lacht.
0: 00 Party Crowd featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
4: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
4: Chris de Roo,
3: Daan,
4: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
4: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
4: Joy Wolders,
3: Antonio Hoogsen,
4: Spang,
3: Dennis van Dam,
4: Marco de Hollander,
3: Manuel,
4: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
4: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaar,
4: Ancora,
3: Janie,
4: Danny Christian
3: en
4: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
4: En natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
4: De toegang is gratis.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.
7: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

Als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
4: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
4: Chris de Roo,
3: Daan,
4: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
4: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
4: Joy Woelders,
3: Antonio Hoogsen,
4: Spang,
3: Dennis van Dam,
4: Marco de Hollander,
3: Manuel,
4: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
4: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaert,
4: Ancora,
3: Janie,
4: Danny Christian
3: en
4: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
4: En natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
4: De toegang is gratis.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zaterdag 18 juli.
5: Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
5: Chris de Roo,
4: Daan,
5: Kai Hendricks,
4: Nicky Milou,
5: Martijn Dauma,
4: Joey Nicolai,
5: Joy Woelders,
4: Antonio Hoogsen,
5: Spang,
4: Dennis van Dam,
5: Marco de Hollander,
4: Manuel,
5: Arjon Oostrom,
4: Romy Montero,
5: Ray Benjamin,
4: Belinda Kinnaar,
5: Ancora,
4: Janie,
5: Danny Christian
4: en
5: Frans Duits.
4: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
5: En natuurlijk de videostream in de app.
4: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
5: De toegang is gratis.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
1: Radio Continu.
0: Erik geeft nooit genoeg.
2: We krijgen nooit genoeg, want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
0: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
2: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
0: 00 Party Crowd featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa.

0: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen. En de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
1: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieskelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
9: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieskelo.
10: De Radio Continu On Tour Show.
0: Zaterdag 18 juli.
11: Marktplein in Emmen.
0: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
11: Chris de Roo,
0: Daan,
11: Kai Hendricks,
0: Nicky Milou,
11: Martijn Dauma,
0: Joey Nicolai,
11: Joy Woelders,
0: Antonio Hoogsen,
11: Spang,
0: Dennis van Dam,
11: Marco de Hollander,
0: Manuel,
11: Arjon Oostrom,
0: Romy Montero,
11: Ray Benjamin,
0: Belinda Kinnaar,
11: Ancora,
0: Janie,
11: Danny Christian
0: en
11: Frans Duits.
0: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
11: En natuurlijk de videostream in de app.
0: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
11: De toegang is gratis.
12: Wij maken je radio weer gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar.
12: Radio Continu.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Alle top sanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. VS-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair. Dan doe je al gek genoeg.
9: Heb je

0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
1: Erik geeft nooit genoeg.
2: We krijgen nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
1: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
2: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
1: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa.
2: Fiesta, Fiesta aan de Costa. Daar waar ik steeds was ga.
1: Jesse de Koning.

0: Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
13: Maar waar moet je heen?
12: Naar Van der Veen.
13: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
12: Bijna alles uit voorraad geleverd.
13: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
12: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
13: Dat is direct meenemen en...
12: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
14: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
15: Right.
8: Radio Continu on Tour.
9: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
15: Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
15: Chris de Roo,
9: Daan,
15: Kai Hendricks,
9: Nicky Milou,
15: Martijn Dauma,
9: Joey Nicolai,
15: Joy Woelders,
9: Antonio Hoogsen,
15: Spang,
9: Dennis van Dam,
15: Marco de Hollander,
9: Manuel,
15: Arjon Oostrom,
9: Romy Montero,
15: Ray Benjamin,
9: Belinda Kinnaar,
15: Ancora,
9: Janie,
15: Danny Christian
9: en
15: Frans Duits.
9: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
15: en natuurlijk de videostream in de app.
9: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
15: De toegang is gratis.
9: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
9: Radio Continu.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De prijsfavorieten van Albert

0: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
6: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
9: Radio Continu.
8: Erik G. Nooit genoeg.
10: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
11: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
12: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
11: 00 Party Crowd featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letjer, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Dick de Haar met het radionieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
20: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
21: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
22: Marktplein in Emmen.
21: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
22: Chris de Roo,
21: Daan,
22: Kai Hendricks,
21: Nicky Milou,
22: Martijn Dauma,
21: Joey Nicolai,
22: Joy Wolders,
21: Antonio Hoogsen,
22: Spang,
21: Dennis van Dam,
22: Marco de Hollander,
21: Manuel,
22: Arjon Oostrom,
21: Romy Montero,
22: Ray Benjamin,
21: Belinda Kinnaar,
22: Ancora,
21: Janie,
22: Danny Christian
21: en
22: Frans Duits.
21: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
22: En natuurlijk de videostream in de app.
21: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
22: De toegang is gratis.
23: Wij maken je radio weer gezellig.
24: Al meer dan 25 jaar.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik de mens?

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl, dat doe je goed. Vibra.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, hoe meer nog grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor
9: een
8: nieuw hier.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: De maatschappij, dat ben jij.
8: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goren Nieuw Heden. Wie holt van holt?
12: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los. Tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen. En de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl. Of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
15: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
16: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? B&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
18: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
19: op Radio Continu.
18: Erik geeft nooit genoeg. We blijven nooit genoeg.
4: nooit te vroeg.
5: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
4: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
5: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
9: Geeft ruimte. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
10: Oh yeah.
9: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 9 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade twee mensen lichtgewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dankjewel, Dick. Neem maar een lekker bakje koffie wat dat betreft. Het is de donderdagochtend en ja, soms zeggen we in Nederland tegen iemand, en nou, dat wordt ook wel eens in het Engels gezegd.
10: As we say in Holland, koekoek. Those guys are koekoek, totally koekoek.
4: Dutch travel maniac, juist. Oké, zometeen een nummer dat daar mee te maken heeft.
17: Continu verkeersupdate.
4: Daarmee af te trappen de ochtend met Kevin. Vertraging eentje, A16 richting Rotterdam. Knoop het Ridderkerk, Knoop het de Brechtseplein. 9 kilometer, 35 minuten. Snelheidscontroles, A4 richting Rotterdam. De Belgische grens, 244,9. A9 richting Alkmaar, Knoop het Rotterpolderplein, 46,6. En A15 richting Gorkum, bij Tiel, 129,6.
17: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
4: Hoe was dat ook alweer?
10: Totally koekoek.
4: Juist, ja. Oké. Je hebt al een idee welke je zo gaat horen, toch?
18: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
19: Maar waar moet je heen?
18: Naar Van der Veen.
19: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
18: Bijna alles uit voorraad geleverd.
19: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
18: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
19: Dat is direct meenemen en...
18: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis, de grootste keus van Nederland.
20: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
21: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
22: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
23: Radio Continu on Tour.
17: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zaterdag 18 juli.
24: Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
24: Chris de Roo,
4: Daan,
24: Kai Hendricks,
4: Nicky Milou,
24: Martijn Dalma,
4: Joey Nicolai,
24: Joy Woelders,
4: Antonio Hoogsen,
24: Spang,
4: Dennis van Dam,
24: Marco de Hollander,
4: Manuel,
24: Arjon Oostrom,
4: Romy Montero,
24: Ray Benjamin,
4: Belinda Kinnaert,
24: Ancora,
4: Janie,
24: Danny Christian
4: en
24: Frans Duits.
4: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
24: en natuurlijk de videostream in de app
4: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
24: De toegang is gratis.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
25: Al meer dan 25 jaar.

0: Spraken we Justin natuurlijk al eventjes, is terug te beluisteren ook via onze website radiocontinu.nl. Gibson Brothers Non-Stop Dance. En ja, die koekoek, die zit er natuurlijk achterin verwerkt. En die Dutch Travel Maniac, die gaat de hele wereld over. Tom is dat, vanuit Weert van oorsprong. En die gaat de hele wereld over. En nou ja, de wereld maakt kennis met koekoek. En dat zit verwerkt in Cheerio.
1: Totally koekoek.
0: Het geintje tussen Justin de Wild en ondergetekende.
2: De ochtend met Kevin.
0: Des te leuker om het af en toe ook weer op tv. En met name YouTube, waar hij heel erg actief is. En de hele wereld overreist om ja, toch de gevaarlijke plekjes, de gevaarlijke straten en dergelijke te ontrafelen. Dutch Travel Maniac is wel een aanrader om een keer te bekijken. Zeker in Europa, wat er zich allemaal wel afspeelt. Zeker in het nachtleven en dergelijke. Waar menig toerist ja, dan eigenlijk niet meer over straat loopt, is dat hij nog wel te zien is. Vind ik wel leuk om te zien. Even kijken, goedemorgen. Een aantal incheckers laten van zich horen. En het ja, was gisteravond wel eventjes leuk voor de mensen die het meegekregen hebben. Gisteren was Niek, en die is vaker op maandagochtend bij. Even een aantal proefrondjes had hij gisteravond even gemaakt. En dat ging hartstikke goed. Gisteravond om 8:30 is hij even live in de eten gegaan. En ja, heeft hij meteen even kennis kunnen maken met het luisterend publiek. Wat gisteren volop aan het reageren was. Dus gisteravond was zeer geslaagd met Niek ook. Het schijnt dat er vanavond een vervolg aangegeven gaat worden. Zo net even een aantal proefrondes die hij even kan maken op de radio. Dus het schijnt dat hij vanavond vanaf 8:30... Sst, stiekem. Hij hoort dit nu niet, dat weet ik. Dat hij er vanavond weer bij is. Dus dat lijkt goed te gaan. Oké. Goedemorgen, ABC'tje. Feestelijk deze donderdagochtend. Gaan we zo meteen even aan je voorstellen.

0: Mieke, ik ben verloren. We hebben hem op vinyl aanwezig in de studio van Radio Continu. Hoor. En daar zijn we ontzettend trots op. Want Mieke die heeft ontzettend veel muziek uitgebracht. En ja, dit is toch wel ergens zo'n verloren pareltje die dan toch iets wat onbekend gebleven is van Mieke. Ik ben verloren. Roanesse, ga je zo meteen horen. En feestelijk het ABC'tje vandaag.
1: Het ABC'tje. A.

0: Of toch shirt uit en zwaaien. De temperaturen gaan natuurlijk de lucht in vanaf vandaag. Dus ja, hij zou toepasselijk kunnen zijn. Ik zeg niet dat je het moet doen. Ik zeg ook niet dat je filmpje in moet sturen in de continu app. Nee. Ik dwing je nergens toe. Ik gooi niks op wat dat betreft. Hè? Ho, ho, ho.
1: De ochtend met Kevin.
0: Laat hem maar achter in de continu app. A, B of C. Welke mogen we in het volledig draaien? 11:15. Deze donderdagmorgen. Rowan Hazen nu.

0: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwie.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: eurocity.nl.
1: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met ons doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man en Mag met ch.nl.
7: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
8: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
9: Het Radio Continu Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
10: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
11: Hoe later op de ochtend, hoe steeds meer het zonnetje te zien is. Vanmiddag is het ook zonnig, 20 tot 22 graden in het noorden, regionaal 30 in het zuiden van het land. Morgen zonnig, zomers. In het weekend gaat de zon echt wel het weerbeeld domineren. 20 tot 23 graden in het noorden en in het zuiden zomers 28 tot 32 graden.
9: Continu verkeersupdate.
11: Met een vertraging op de A2 richting Utrecht. Rosmalen-Westen knopen de Everdingen 29 kilometer, 35 minuten aan vertraging. Stadscontroles A2 richting Utrecht bij Beest 81.3. A4 richting Den Haag, Keteltunnel 61.1. En de A37 richting Hogeveen, Oosterhesselen 10.2.
9: Flitser, aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
12: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
9: Radio Continu.
12: Erik geeft nooit genoeg.
13: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
12: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
13: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
12: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa.
13: Fiesta.

zojuist aan het begin van het uur weer voorbij horen komen natuurlijk. Een tal aan artiesten die de 18e erbij zijn. Maar de 19e zijn we er ook. We zijn volgend weekend 2 dagen, 2 avonden wel te verstaan in Emmen te vinden tijdens onze On Tour. Kan je erbij zijn, ben je natuurlijk van harte welkom. Het is gratis toegankelijk. Kan je er niet bij zijn, is het uiteraard live te volgen via je

0: ook een beetje in te duiken. De 19e gaan we vanaf 7 uur 's avonds los met onder andere Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van den Boer, de Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel is erbij, Dean Sanders, Robert Pater, Mr. Facey, zo wordt hij tegenwoordig wel genoemd, Fons Furink is er ook bij, Chris Bauer is erbij, Wolter Kroes en ook Rutger van Barneveld. Het maakt er een zwoele zomeravond van. Volgende week zondag, de 19e van juli in Emmen dus ook. Oké, menig die de bouwvak dan natuurlijk al mag hebben. En hier en daar ook het start zijn is van de zomervakantie nog in de rest van het land. Gaan we de volgend weekend een knalweekend van maken. De 18e en de 19e. Alles is uiteraard terug te bekijken en terug te lezen via onze website radiocontinu.nl. En uiteraard in de app.
1: De Continu Talentschijf.
2: Laat niet los.
1: Danny van Schoten.

0: lekker met het pianospel op de achtergrond. Hoppakee, Nico Haken, de Paniekzaaiers en Foxy Voxtrot. Daarvoor talentschijf Danny van Schoten en Laat Niet Los. Stel, je bent bij een kringloop en je koopt een shirtje. Je denkt, ah, is leuk, hè? Kost $3 en 7 cent. En prima, neem ik mee naar huis. Blijkt het toch een waardevol shirt te zijn.
1: De titelsong van de dag.
0: Gaat hij uiteindelijk ook geld opleveren op een veiling? Hoeveel? Ga

0: de ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand allerhande hobby en creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
12: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Dick de Haar met het radionieuws. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
16: Wie vorig jaar aanwezig was tijdens onze On Tour in Emmen, die heeft deze mannen zien stralen op het podium. Ik pak even een klein stukje van het intro, je gaat het zo meteen horen op de radio ook met de single. Met de zomerhit van vorig jaar. Heb jij al een idee wie dat zijn? Ah, het komt je bekend voor, hè? Ja. Oké, je gaat de mannen zo horen.
17: Continu verkeersupdate.
16: Allereerst de vertragingen waarvan er eentje te melden is. A2 richting Utrecht, Zaltbommel, knooppunt Everdingen, 14 kilometer, een kwartier aan vertragingstijd. Dan snelheidscontroles doorgeven in de app, dankjewel. A28 richting Groningen bij Ommen, 101.7. A37 richting Ogeveen, Oosterhesselen, 10.2. En A59 richting knooppunt Zonzeel bij Waalwijk, 111.9.
17: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de radio. Continu app.
18: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
2: Maar waar moet je heen?
18: Naar Van der Veen.
2: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
18: Bijna alles uit voorraad geleverd.
2: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
18: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
2: Dat is direct meenemen en...
18: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
19: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
20: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
21: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
22: Radio Continu on Tour.
17: De Radio Continu on Tour Show.
16: Zaterdag 18 juli.
23: Marktplein in Emmen.
16: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
23: Christero,
16: Daan,
23: Kai Hendricks,
16: Nicky Milou,
23: Martijn Dalma,
16: Joey Nicolai,
23: Joy Woelders,
16: Antonio Hoogsen,
23: Spang,
16: Dennis van Dam,
23: Marco de Hollander,
16: Manuel,
23: Arjon Oostrom,
16: Romy Montero,
23: Ray Benjamin,
16: Belinda Kinnaar,
23: Ancora,
16: Janie,
23: Danny Christian
16: en
23: Frans Duits.
16: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
23: en natuurlijk de videostream in de app.
16: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
23: De toegang is gratis.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
21: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio Continu.

0: Julio Iglesias, Quiero! Daarvoor even serieus en Baila, Baila de Gasolina. Ze stonden vorig jaar inderdaad op ons podium en er wordt veelal gevraagd om... Ja, zouden die niet alsjeblieft dat akoestische stukje ook even kunnen uitzenden van de mannen? Ja, ze hebben er toen ruim vijf minuten versie van weten te maken van Baila de Gasolina. En die hebben ze toen voor het allereerst bij ons op het podium ook geprobeerd vorig jaar. En met een groot succes. Het is terug te bekijken overigens op YouTube. Hè? Dus even serieus, Radio Continu, even erbij intikken. Dan kom je tegen. Dan heb je gewoon 5 minuten plezier van wat de mannen op het podium gebracht hebben. Maar om even via de radio een klein stukje van dat akoestische stukje in te kunnen zetten. Wat René op dat moment even meepakt met de piano. Vol gevoel, hè? Dit. Ja. De Solero.
1: De Solero.
0: Een ode.
1: Elke limbo, de Coletto, ti amo.
0: En je hoort het publiek, hè? Duizenden mensen voor het podium.

0: feest. Volgende week gaan we het nog een keer dunnetjes overdoen. De duizenden mensen zijn terug te bekijken op het YouTube-kanaal van Radio Continu. Baila, baila. De Gazzolina. Even Radio Continu achterin tikken. Komt het helemaal goed?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oké, stel, je gaat naar een kringloopwinkel. En je bent 19 jaar. Je gaat toch even een keertje daar naartoe. En je denkt, hé, een mooi basketbalshirt. Ik zie hem, een oud trainingsshirt van de LA Lakers. En die ga ik kopen voor $3. Oké, uiteindelijk thuiskomst. Komt hij erachter dat hij ooit wellicht wel eens gedragen zou kunnen worden door basketballegende Wilt Chamberlain. Uiteindelijk blijkt dat dus ook zo te zijn en is er op een veiling $12.000 geboden. Tot dusver, maar het kan nog wel even op gaan lopen. Experts denken namelijk dat uiteindelijk voor dit trainingsshirt van de LA Lakers zo'n $250.000 kan gaan opleveren. De tiener zegt zelf dat hij al met zijn 19e met pensioen durft te kunnen.

0: Winkel.
1: De titelsong van de dag.
0: Ah, is toch mooi. 19 jaar. Ah, met pensioen? Met 250.000? Oké, tot zover. Maar hij kan wel even lekker op vakantie en dan kan er een woning van halen. Misschien wellicht een... Ja, halen. In ieder geval kopen. Laten we zo spelen. 19-jarig Amerikaan dus. En de titelsong. Zoeken we

0: Mogen we genieten van een zomers weekend. King Africa, La Bomba, Sherian, Big Two, daarvoor nog gevonden door jou en Stevekel. En jammer dan.
1: De titelsong van de dag.
0: Alles behalve jammer ten aanzien van deze jongen van 19 natuurlijk. Money, money, money. ABBA werd al benoemd. Money for nothing. Bijna letterlijk weinig doen. $3 uitgeven voor een shirt en uiteindelijk er zo mee kunnen verdienen. The winner takes it all. ABBA, simply the best. We are the champions. Thrift Shop. Oh ja, wordt ook wel benoemd. Ryan, wat was ik? Macklemore. En Ryan Lewis, dat was hem. Price Tag. Ja, nog een keer Money for Nothing. Er schijnt ook een plaatje te zijn in de kringloop van Jeroen Oosterhof. Is inderdaad ook een hele mooie toepasselijke. Even kijken, wat kunnen er meer? Basketball van Curtis Blow. Is dat een mooie? En de laatste, de final countdown van de Basketball Rockers. Ja, Let's Go Lakers is ook een hele goeie. Ja, oké. Geld maakt niet gelukkig. Robert van Emert. Ja, ik kan er wel even mee doorgaan nog. Money vanaf het nog een aantal keertjes. Oké. Uiteindelijk is het er eentje geworden. Joort de roulette. Oh. Ja, het is wel een leuke. Laten we even bellen. Het is wel een leuke bedachte ook trouwens.
2: Kelvin,
0: geld maakt niet gelukkig.
2: Maar gelukkig heb ik geld.
0: Ja, is wel een mooie toepasselijke voor de titelsong, hoor niet?
2: Ja, niet.
0: Nou, als jij even aftelt van 3 naar 0, dan ga ik hem hier draaien, ja?
2: Hier is helemaal goed. 3, 2, 1.
1: De titelsong van de dag.

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.

0: op de meest getoonde prijs.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
2: Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Hey.

0: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
3: Regionaal is het nog bewolkt. Langzaam halverwege de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen toch het zonnetje doorbreken. Vanmiddag dan ook zonnig, 20, 22 graden in het noorden, regionaal 30 in het zuiden van het land. Morgen ook zonnig en zomers. Het weekend gaat het in het noorden tussen de 20 en 23 graden uithangen. En gaat het in het zuiden echt wel richting die 30, 32 graden.
1: Continu verkeersupdate.
3: Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. A50 richting Apeldoorn bij Hoenderloo, 197.0. A58 richting Tilburg Reeshof, 45.5. En A59 richting Den Bosch bij Dussen, 112.4.
1: Flitser, aan- of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
4: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
1: Radio Continu.
4: Erik geeft nooit genoeg.
5: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
4: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
5: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
4: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Yes.

0: Het is mijn mening. Ik vind deze misschien nog wel mooier dan het origineel. Misschien? Ik vind deze stiekem mooier dan het origineel van André. Django Wachter, die er zoveel gevoel in weet te leggen. Dat ene moment daarvoor Bob Marley en de Wailers. Theezakje, Could You Be Loved. En nieuwe muziek, Emmanuel uit de klauwen. Hoor je zometeen ook nieuwe muziek afkomstig van Ruben Luders. Samen niet alleen. Ga je zo meteen achterkomen voor het allereerste we die gaan draaien op Continu. Het ABC'tje. Vandaag feestelijk. Barry Vest, Tim Schalks, Ferry, de Rosse Flamingo, de Dikdakkers, Cowboys Indianen. Gaan ze ook de slottour bij ons inzetten. En je hebt het gezien. Niet volgend weekend, maar wel zie je binnenkort. De Dikdakkers zijn bij ons op het podium te vinden. Het laatste jaar dat zij optreden. En Cowboys en Indianen nog een keer mogen vertolken op het podium. Maar hey, gelukkig blijft de muziek. Dus we blijven ze uiteraard gewoon volop draaien. Feestteam, DJ Maurice, shirt uit en zwaaien. Heeft Maurice ook al gereageerd en gezegd... Hoppakee, ja lekker, shirt uit en zwaaien. Het is toch iets wat richting de zomerse temperaturen die het aandoen. Dus het mag toch wel. Ja, oké. Okay. Zolang je er geen filmpjes van instuurt in de Continu-app, vind ik alles goed aan deze kant. Laten we eens even kijken, muzikaal, nog even een voorstelronde te gaan doen ten aanzien van het ABC'tje voor deze donderdagmorgen die extra feestelijk is.
1: Het ABC'tje.

0: Het ABC'tje.
1: Stien die zegt, goedemorgen voor mij en Cowboys Indianen. Jasper Nanne uit Drachten is het ermee eens. Bianca gaat dan voor een A. Ferry de Roze Flamingo, groetjes uit Winschoten. Vanuit Harbrinkhoek is het Maarten, gaat voor de Cowboys en Indianen ook. Jan Groen, een B. Bertels vanuit Zwolle gaat voor B. Marcel uit Hogeveen gaat voor C. Manna, B'tje. Henny uit Deventer gaat voor A. Johnny uit Emmekompas gaat voor een A'tje, dacht ik. Nee, B. Correctie. Menno Lesterhuis gaat voor een C. En Antje gaat voor een B. Groetjes uit Gorredijk. Laatste die we er even mee gaan pakken is Andrea uit Winschoten. Gaat voor B. Cowboys en Indianen. Momenteel aan kop. Zijn het ook diezelfde dikdakkers? Vind ik wel leuk. Zeker omdat het de laatste jaar is dat ze optreden. Stemmen mag in de Radio Continu app. Nieuwe muziek. We hadden het er net al heel eventjes over. Ruben Luders. Samen niet alleen.
2: Ik begon mijn carrière.

is het jong talent. En ja, zit er wel één nadeel aan deze single. Samen niet alleen. Het nadeel is dat hij eigenlijk veel te kort is. Hij is veel te leuk. Hij zou hem gewoon moeten verlengen. Gewoon keer 3 of zo. Ruben Lubbers. Oké, binnenkort ook te gast. Volgend weekend praten we dan over. De 3 A's bij ons te gast op het podium. Los vast. Hoor je voor de warming-up.

0: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
9: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van de bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB.
20: Volgens DNB waren er risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
21: Continu verkeersupdate.
22: Niet alleen Radio Continu gaat on tour, maar ook vakantieverkeer zo blijkt richting de Duitse grens. Met name tweetal vertragingen. A7 richting de Duitse grens tussen Ouderschans en de Duitse grens. 3 kilometer, een kwartier. A12 richting de Duitse grens ook. Met name vanaf Zevenaar gezien. 4 kilometer, een kwartier, maar wel oplopend. En snelheidscontroles. A20 richting Gouda. Nieuwekerk aan de IJssel, 45.1. A32 richting Meppel bij Wolvega, 26.0. En A58 richting Tilburg Reeshof. Daar staan ze opgesteld bij 45.5.
23: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
24: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
25: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl. De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
26: Radio Continu on Tour.
27: De Radio Continu on Tour Show.
28: Zaterdag 18 juli.
29: Marktplein in Emmen.
28: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
29: Chris de Roo,
28: Daan,
29: Kai Hendricks,
28: Nicky Milou,
29: Martijn Dalma,
28: Joey Nicolai,
29: Joy Woelders,
28: Antonio Hoogsen,
29: Spang,
28: Dennis van Dam,
29: Marco de Hollander,
28: Manuel,
29: Arjon Oostrom,
28: Romy Montero,
29: Ray Benjamin,
28: Belinda Kinnaar,
29: Ancora,
28: Janie,
29: Danny Christian
28: en
29: Frans Duits.
28: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
29: en natuurlijk de videostream in de app.
28: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
29: De toegang is gratis.
30: Wij maken je radio weer gezellig.
31: Al meer dan 25 jaar.
32: Radio Continu.
33: Beste vrienden, hier

0: Vuurwerk, Jan Biggel, ons moederzee nog. En Eruption en One Way Ticket. Ja, die ticket hadden de mannen al. Anton van de Dikdakkers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als ik me niet vergis, we hebben het buiten de uitzendingen er nog over gehad. We hebben met elkaar gebeld ergens middags. En dat was met het Nederlands elftal en het WK. Jullie hadden eigenlijk alles al gepakt om naar Houston af te reizen natuurlijk. Inclusief de tickets, hè, meen ik.
1: Ja joh, alles was klaar. We zouden met 4 personen zouden we over. Onze geluidsman ging mee, ons management ging mee en Hans en ik zelf. En we zouden optreden in de Heinekenhuis, op de bus. Alles was geregeld.
0: Oh.
1: En dan verliezen we. Ja.
0: Oh, zonde. Maar zijn jullie alsnog afgereisd daarheen om alsnog met een Nederlands tintje iets aan te doen in Houston of niet?
1: Nee. Dat had weinig zin, want de volgende dag is alles ingepakt en iedereen is eigenlijk vertrokken. Dus dan had het voor ons geen zin om daar nog heen te gaan. Dat is, dat is jammer.
0: Oh, ik had het jullie ook zo gegund. Het laatste jaar dat jullie natuurlijk actief zijn als de Dikdakkers. En ik denk, als dat nou lukt. En we waren beide ervan overtuigd, hè. Nederland moet toch gewoon door kunnen gaan.
1: We zaten in een hele goede flow en uiteindelijk dacht iedereen van, dat Marokko, dat pakken we ook wel eventjes.
0: Ja. Ja,
1: tot de welbekende penalties. Hè?
0: Daar
1: zijn we niet goed in, hè?
0: Nee. Tim, die heeft dat in het verleden nog wel eens goed kunnen maken tijdens de penalties voor het Nederlands elftal. Maar laten we er niet al te lang meer over hebben, want er komt alleen maar weer de teleurstelling omhoog.
1: De bal is rond.
0: Ja, precies. Hey, een minder grote teleurstelling en eigenlijk juist des te opgeluchter. En we hebben het nog niet bekendgemaakt, Anton, maar... Nee.
1: Ja, tromgeroffel, ik hoor het.
0: Wij hebben natuurlijk onze on tour in Emmen. En volgend weekend hebben we alle namen al bekendgemaakt. Zullen we het bij deze voor het allereerst doen voor augustus ook, Anton? Dat we het bekend mogen maken of niet? Zullen we het doen?
1: Ja, zullen we doen. Ja.
0: Jullie zijn erbij, hè, tijdens de slotronde van de Dikdakkers!
1: Radio Continu on Tour, wij zijn erbij. En daar gaan we een mooi feestje van maken met elkaar.
0: Ja, is het dan ook voor... Het is al jarenlang dat we ook daar in Emmen zijn natuurlijk. En ook jarenlang dat jullie bij ons op het podium staan. Is het bij jou dan ook iets wat emotioneel? Of niet?
1: Eigenlijk wel, want het is allemaal de laatste keer voor ons. En het klinkt wel dat je zegt van dat weet je toch, voor de hand liggend. Maar carnaval was voor het laatst. De WK voetbal was voor ons nu voor het laatst. En dat zal ook zo zijn met Radio Continu on Tour.
0: Ja, dat is toch wel een gek idee.
1: De laatste keer.
0: Ja,
1: dat is een gek idee, ja.
0: Gaan jullie extra uitpakken die avond? Of wat kunnen we verwachten?
1: Ik denk dat we gewoon heel veel mensen verwachten en heel bijzonder en gek gaan doen. Dat denk ik wel,
0: We gaan er iets moois van maken. Ja, dat gaan we zo doen.
1: Maar leuk.
0: En even ter warming up, want we hadden natuurlijk het ABC'tje, het feestelijke ABC'tje voor deze donderdagmorgen. Waarin Ferry de Roze Flamingo, shirt uit te zwaaien als tegenpolen stonden van de Cowboys en Indianen. Maar uiteindelijk hebben ze het wel moeten afleggen tegenover jullie, hoor.
1: Ja, toch wel, hè? Ja.
0: Het kan ook niet anders. De lasso die is nog steeds in trek boven de andere twee in dit geval.
1: Ja, het blijft nog steeds een populair liedje. En het is al bijna 20 jaar oud, hè?
0: Ja, moet je nagaan, hè?
1: En je kunt nagaan dat mensen nog steeds, ook de jonge lui die gewoon allemaal dat liedje nog meedoen. Ik geloof iets van meer dan 16 miljoen views heeft. Of streams heeft en meer dan 10 miljoen views heeft. Dus ja, het liedje dat leeft nog steeds in het land. En is dan leuk.
0: Hé, maar daar hebben jullie toch ooit wel een keer een gouden plaat voor gekregen ook, toch? Of niet?
1: Zeker. Ik wou net zeggen.
0: Ja. En een platinum, zit die er al aan te komen dan?
1: Nou, wie weet, voor het einde van het jaar nog.
0: Ja, precies. Precies, hé.
1: Het zou leuk zijn.
0: Ja,
1: het is een tip naar alle bekende mensen die nu luisteren.
0: Hoppakee. Hey, wij gaan hem even inzetten hier. 2 augustus gaan we jullie zien in Emmen op het Marktplein tijdens onze on tour. En ja, helaas is het de allerlaatste, maar gaan we hem des te feestelijker met elkaar maken.
1: We wachten heel luisterend Radio Continu op dat plein dan.
0: Heel goed, vriend. Tot snel.
1: Zo snel!
2: Het ABC'tje.
0: Vandaag de meeste stemmen. Je hoort het. Cowboys en Indianen.

0: Marcel uit Hogeveen die deelde ons zojuist het bericht. Middels de Telegraaf is de bevestiging daar gekomen dat deze zangeres van ons heen is gegaan. Bonnie is overleden op 75-jarige leeftijd in een Portugees ziekenhuis. Heeft ook de BBC bevestigd. Eerder lag de zangeres al in coma na complicaties bij een spoedoperatie aan een darm. Ze was vooral bekend, Total Eclipse of the Heart, maar ook deze Lost in France natuurlijk. Bonnie en bij deze ben je ook meteen op de hoogte. Is helaas dus van ons heen gegaan op 75-jarige leeftijd.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Snel naar het Rekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
9: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
10: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
11: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
12: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
0: Op steeds meer plaatsen komt de zon door. Vanmiddag zonnig tussen de 20 en 22 graden in het noorden. Regionaal 30 in het zuiden van het land. Morgen zonnig, zomers. Temperatuur een beetje vergelijkbaar. Alleen in het zuiden kan het echt wel richting de 32 graden gaan. En dit geldt ook voor aankomend weekend.
11: Continu verkeersupdate.
0: Vertraging door een ongeluk. A4 richting Rotterdam. Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 9 kilometer. 40 minuten daar door het ongeluk. Snelheidscontroles zijn gemeld. A20 richting Gouda, Nieuwkerk en IJssel 45.1. A37 richting Hogeveen, Oosterhesselen 10.9. En de A73 richting Maasbracht, bij Maasbracht 6.9.
11: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
13: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
11: Radio Continu.
13: Erik geeft nooit genoeg.
14: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
15: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
14: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons
3: 00 Party Crowd featuring zanger Alex Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: zoeken nog een deelnemer. Ja, ja, je mag je aanmelden in de app Gerard. In 1,9 seconden had hij gisteren het juiste antwoord gegeven.
1: Raad de artiest binnen 10 seconden.
0: Wie gaan we zo meteen bellen? Aanmelden mag dus in de app.

Hij weer op het podium te hebben. En dat ze dit dan ook weer verkondigen. En vertalen op het podium. Dat is toch geniaal zijn. Oké, er komt zojuist een appie binnen van Chris. Die zegt, ja, ik speel wel mee. Ik speel wel mee. Ja, maar dan niet de telefoon opnemen. Ja, handig. Oké, we gaan even op zoek naar de volgende die zich heeft aangemeld in de app. Raad de artiest binnen 10 seconden. Gaan we zo meteen iemand terugbellen die het hopelijk mee durft te spelen. Allereerst, hoor je dit in de tussentijd? Tjutjutjut, de microfoon doet het goed. Kido van de Graaf. En ik kom terug.

terug in de tijd. En dan wel de live versie. Het is ook zo zonde. Ja, Melinda is er natuurlijk bij. En misschien dat ze deze ook wel zingt volgende week tijdens onze tour in Emmen. Maar mooi Wark is er helaas niet bij. Het zou toch een keer mooi zijn om die allebei...

0: Kido van der Graaf, ik kom terug.
1: Praat de artiest binnen 10 seconden.
0: Oh, ik heb al een vaag vermoeden. Ik denk dat dit een van de grootste fans is die hij heeft. Dus op het moment dat je zo meteen mee gaat spelen, dan weet ik dat we eentje van Jannes mogen gaan draaien voor je, denk ik, Petra. Hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Heel goed.
2: Zeker.
0: Hey, welke van Jannes?
2: Ik wil ATBO zijn.
0: Oh, die is wel leuk, ja. Oh, dat is al eventjes geleden dat we die gedraaid hebben, volgens mij.
2: Ja, dat klopt. We hebben het niet zo vaak gedraaid. Hij is wel single geweest. In het verleden zong hij hem ook wel, maar hij zingt hem ook eigenlijk nooit meer. Dus ja.
0: Nee. Nou, het zegt inderdaad. Nee, want ik wil een boerenmeid, Monica, ga maar weg. En al die, die zingt er natuurlijk nog volop. Maar ik wil altijd bij zijn. Ja. Die laat hij vaak even liggen. Ja, het is goed dat jij het even zegt, Petra. Gaan we die even draaien zo? Ja?
2: Super, okay. Ja.
0: Hey, ik ben alleen even benieuwd. Jouw muzikale kennis over andere artiesten. Want stel, ik laat nou geen Jannes horen. Weet je het dan ook goed te raden, denk je?
2: Ja, dat hoop ik. Kijk, als Edwin Evers is, dan kan ik het ook wel raden. Maar,
0: oh, dat ook? Oké.
2: Ja, jawel. Want toen die medie met hem had zingen, toen wist ik het ook naar twee zin. Dus kijk, die weet ik ook wel. Maar ja, verder.
0: Heel goed. Gerard uit Dedenswaard had gisteren 1,9 seconden. Anita uit Zwolle 7,2 seconden. Ik ben benieuwd hoe jij gaat eindigen. We gaan beginnen.
1: Raad de artiest binnen 10 seconden.
0: Ik laat je het fragmentje horen, Petra. En daarna ga ik de stopwatch erbij pakken. Daar gaan we. 3.
2: Goed.
0: 2. 1. Goed luisteren.
3: De ring die jij draagt beantwoordt voor mij alle vragen.
0: De stopwatch loopt nu.
2: Wimmy
0: Bauma! Yes,
1: praat de artiest binnen 10 seconden.
0: Dat zei je ook met volle enthousiasme. Die ken jij heel goed dus.
2: Ja, dat klopt. Want die was, ja, eerder was, als je naar Jannes gaat, dan kom je nog wel zo tegen. En nou ja, Wimmy was eerder ook heel veel bij evenementen. Nog ga ik zelf niet zo heel vaak meer. Ja. En dat soort feestjes zijn er ook niet zo vaak meer. Maar goed, bij de tour en overal zag je Wimmy natuurlijk ook.
0: Ja, ja, dus, zeker. Ja. Dit is dan wel de bekendste ook meteen van Wimmy. Dit was voor jou een makkie, zo te horen.
2: Ja. Dat was een makkie, ja.
0: Hey Petra, ik heb je kunnen klokken op 1,6 seconden. Max Verstappen zou jaloers op je zijn.
2: Oh, ja, nu wel, ja.
0: Ja.
2: Dat klopt.
0: Hey, even kijken, ik hou woonplaats. Wat mogen we even noteren voor online, Petra?
2: Te Bergen.
0: Oké, dan zetten we dat er eventjes bij. En nou ja, de beloofde Jannes, we gaan hem even inzetten. En ik wens je een hele mooie donderdag, Petra.
2: Dankjewel, jij ook.

0: Fire Down Below. Oké, dat was eventjes Emmen Takes Over in dit geval dan ook meteen. Hè? Ja. Heel goed, heel goed. Oké.
1: De ochtend met Kevin.
0: Zit erop. Morgenochtend zijn we er uiteraard weer. Is het de verzoek vrijdag die we inzetten middels categorieën. En ja, vorige week beviel het ook wel om het laatste half uurtje even compleet vrij te laten. Dus ik denk dat we dat morgen wel gaan herhalen wat dat betreft. Hoor. Ja. Wens je een hele mooie donderdag. Tot morgen, de vrijdag editie. En vanavond wellicht Niek, hè?
2: Hey. Ja.

0: Nou, daar kon je al niet zo heel veel van maken. Maar vanavond tweede proefles van Niek in de uitzending. Dus vanaf 8:30 hoor je Niek vanavond nog even een proefronde op de radio. Dus ja, dat is toch wel leuk. Dus mocht je er vanavond bij zijn, dan spreek je Niek zo.
1: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, wat verdikken we.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet, Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is, waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
21: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
22: De Radio Continu On Tour Show.
23: Zaterdag 18 juli.
24: Marktplein in Emmen.
23: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
24: Chris de Roo,
23: Daan,
24: Kai Hendricks,
23: Nicky Milou,
24: Martijn Dalma,
23: Joey Nicolai,
24: Joy Woelders,
23: Antonio Hoogsen,
24: Spang,
23: Dennis van Dam,
24: Marco de Hollander,
23: Manuel,
24: Arjon Oostrom,
23: Romy Montero,
24: Ray Benjamin,
23: Belinda Kinnaar,
24: Ancora,
23: Janie,
24: Danny Christian
23: en
24: Frans Duits.
23: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
24: En natuurlijk de videostream in de app.
23: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
24: De toegang is gratis.
25: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 25 jaar.
25: Radio Continu.

0: altijd gezellig. Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week een beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
14: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kimco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
17: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
18: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
6: Radio Continu.
19: Erik geeft nooit genoeg.
5: We blijven nooit genoeg, want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
9: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
5: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
9: 00 Party Crowd featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
15: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
19: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
20: Maar waar moet je heen?
19: Naar Van der Veen.
20: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
19: Bijna alles uit voorraad geleverd.
20: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
19: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
20: Dat is direct meenemen en...
19: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
21: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
22: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
23: Snijders. Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
24: Radio Continu on Tour.
25: De Radio Continu on Tour Show.
26: Zaterdag 18 juli.
27: Marktplein in Emmen.
26: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
27: Chris de Roo,
26: Daan,
27: Kai Hendricks,
26: Nicky Milou,
27: Martijn Dauma,
26: Joey Nicolai,
27: Joy Wolders,
26: Antonio Hoogsen,
27: Spang,
26: Dennis van Dam,
27: Marco de Hollander,
26: Manuel,
27: Arjon Oostrom,
26: Romy Montero,
27: Ray Benjamin,
26: Belinda Kinnaar,
27: Ancora,
26: Janie,
27: Danny Christian
26: en
27: Frans Duits.
26: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
27: en natuurlijk de videostream in de app.
26: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
27: De toegang is gratis.
28: Wij maken je radio weer gezellig.
29: Al meer dan 25 jaar.
28: Radio.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om u nog grote veuroors. En u hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in goor een nieuwheid. Wie holt van holt?
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
10: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
16: Radio Continu.
15: Erik geeft nooit genoeg.
17: En we krijgen nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
15: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
17: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
15: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa.
17: Fiesta aan de Costa, daar waar ik steeds mos ga.
15: Jesse de Koning.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los. Tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde en op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet! Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Alle top sanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
12: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort, dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
16: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
17: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
18: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
19: Radio Continu. Radio Continu on Tour.
20: De Radio Continu on Tour Show.
21: Zaterdag 18 juli.
22: Marktplein in Emmen.
21: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
22: Chris de Roo,
21: Daan,
22: Kai Hendricks,
21: Nicky Milou,
22: Martijn Dauma,
21: Joey Nicolai,
22: Joy Woelders,
21: Antonio Hoogsen,
22: Spang,
21: Dennis van Dam,
22: Marco de Hollander,
21: Manuel,
22: Arjon Oostrom,
21: Romy Montero,
22: Ray Benjamin,
21: Belinda Kinnaar,
22: Ancora,
21: Janie,
22: Danny Christian
21: en
22: Frans Duits.
21: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
22: en natuurlijk de videostream in de app
21: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
22: De toegang is gratis.
23: Wij maken je radio weer gezellig.
24: Al meer dan 25 jaar.
23: Radio Continu.

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
11: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
12: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
13: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
14: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veuring, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal. Ja.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. VS-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
6: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
10: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
11: Maar waar moet je heen?
10: Naar Van der Veen.
11: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
10: Bijna alles uit voorraad geleverd.
11: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
10: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
11: Dat is direct meenemen en...
10: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
12: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
13: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
14: Radio Continu.
15: Radio Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour Show.
16: Zaterdag 18 juli.
17: Marktplein in Emmen.
16: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
17: Chris de Roo,
16: Daan,
17: Kai Hendricks,
16: Nicky Milou,
17: Martijn Dauma,
16: Joey Nicolai,
17: Joy Wolders,
16: Antonio Hoogsen,
17: Spang,
16: Dennis van Dam,
17: Marco de Hollander,
16: Manuel,
17: Arjon Oostrom,
16: Romy Montero,
17: Ray Benjamin,
16: Belinda Kinnaar,
17: Ancora,
16: Janie,
17: Danny Christian
16: en
17: Frans Duits.
16: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
17: En natuurlijk de videostream in de app.
16: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
17: De toegang is gratis.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
8: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
9: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.nl.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
2: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal.
5: Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde.
4: We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
6: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witteus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
5: Ritsema-sierbestrating.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatje.
13: Met 20...

0: Indirect reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisi. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisi vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden, dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, zal dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen, bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
7: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
8: Heb je

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zaterdag 18 juli.
4: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
4: Christen Roo,
3: Daan,
4: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
4: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
4: Joy Woelders,
3: Antonio Hoogsen,
4: Spang,
3: Dennis van Dam,
4: Marco de Hollander,
3: Manuel,
4: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
4: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaar,
4: Ancora,
3: Janie,
4: Danny Christian
3: en
4: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
4: En natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
4: De toegang is gratis.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.

0: De continu talentschijf.
1: Laat niet los. We blijven vechten, ook als het moeilijk wordt.
2: Danny van Schoten.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebo.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgang balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen. En op vrijdag ook in Haren. En op zaterdag ook in Winschoten.
11: Heb je trek?

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Alle top sanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Super scherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 5 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks €850 miljard extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
3: Maar waar moet je heen?
2: Naar Van der Veen.
3: De zwembad en jacuzzi-specialist van het noorden.
2: Bijna alles uit voorraad geleverd.
3: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
2: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
3: Dat is direct meenemen en...
2: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
13: Autobedrijf Ferdy Snijders.
20: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
21: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
22: Radio Continu.
23: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
24: Marktplein in Emmen.
22: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
24: Chris de Roo,
22: Daan,
24: Kai Hendricks,
22: Nicky Milou,
24: Martijn Dalma,
22: Joey Nicolai,
24: Joy Woelders,
22: Antonio Hoogsen,
24: Spang,
22: Dennis van Dam,
24: Marco de Hollander,
22: Manuel,
24: Arjon Oostrom,
22: Romy Montero,
24: Ray Benjamin,
22: Belinda Kinnaar,
24: Ancora,
22: Janie,
24: Danny Christian
22: en
24: Frans Duits.
22: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
24: En natuurlijk de videostream in de app.
22: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
24: De toegang is gratis.
22: Wij maken je radio weer gezellig.
25: Al meer dan 25 jaar.
22: Radio Continu.
26: Het is een lange week geweest. Ik ben eindelijk weer thuis. Het land weer doorgereisd. Nu met mijn meisje voor de buis.

0: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
12: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Radio Continu on Tour.
15: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
16: En de toegang is gratis.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
1: strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Joehoe, wedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
10: In Hogeveen.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in de fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim €6 miljard aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noord Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks €850 miljard extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
4: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
10: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
15: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
16: Radio Continu.
17: Radio Continu on Tour.
16: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli. Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Chris de Roo, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Woelders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio. En natuurlijk de videostream in de app. Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.

0: Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
2: Radio Continu.
3: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol.
4: Anderen doen, doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Odido. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Woonvoordeelslag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en valgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slag Haren. De woonspecialist.
12: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
13: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriescheloo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
15: Radio Continu on Tour.
16: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio Continu.

van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
14: In Hoogeveen.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth, maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim €6 miljard aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
14: In Hogeveen.
15: Radio Continu.
13: Radio Continu on Tour.
15: De Radio Continu on Tour Show.
6: Zaterdag 18 juli.
18: Marktplein in Emmen.
6: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
18: Chris de Roo,
6: Daan,
18: Kai Hendricks,
6: Nicky Milou,
18: Martijn Dauma,
6: Joey Nicolai,
18: Joy Woelders,
6: Antonio Hoogsen,
18: Spang,
6: Dennis van Dam,
18: Marco de Hollander,
6: Manuel,
18: Arjon Oostrom,
6: Romy Montero,
18: Ray Benjamin,
6: Belinda Kinnaar,
18: Ancora,
6: Janie,
18: Danny Christian
6: en
18: Frans Duits.
6: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
18: En natuurlijk de videostream in de app.
6: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
18: De toegang is gratis.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.

komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcrème?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Creatief bezig zijn? Dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
16: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Radio Continu on Tour.
21: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van den Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Von Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
22: En de toegang is gratis.
23: Wij maken je radio weer gezellig.
24: Al meer dan 25 jaar.
23: Radio.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge! The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 80.000. Tot verdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
8: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
10: Ritsema-sierbestrating.nl.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hoogeveen.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd.
3: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
10: In Hoogeveen.
13: Radio Continu.
12: Radio Continu on Tour.
13: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli. Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Chris de Roo, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Wolders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio. En natuurlijk de videostream in de app. Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
21: Wij maken je radio weer gezellig.
22: Al meer dan 25 jaar.
21: Radio Continu.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: F1

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
4: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
5: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het radiocontinu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door...
8: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
9: Vanavond is het genieten. Veel zon, weinig wind en een heerlijke zomeravond. Alleen in het noordoosten zijn er eerst nog wat wolken. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen helder, al kan het in het noorden wat mistig worden. Morgen staat het noorden lokaal grijs, maar de zon wint al snel. Daarna wordt het overal volop zomers met veel zon. De temperatuur loopt op van 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuiden.
7: Continu verkeersupdate.
9: Met geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. Zo staan ze op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,6. De A20 Hoek van Holland richting Gouda bij 38,9. En de A28 Zwolle richting Groningen bij 127,3.
7: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
10: Radio Continu on Tour.
7: De Radio Continu on Tour show.
3: Zondag 19 juli
9: op het Marktplein in Emmen.
3: Met optredens van
9: Jesse Fields,
3: Menzo Kortland,
9: Jordi van der Boer,
3: The Dutch Boys,
9: Thomas Karst,
3: Wilbert Pigmans,
9: Jan Biggel,
3: Dean Sanders,
9: Robert Pater,
3: Von Zeurink,
9: Chris Bauer,
3: Wolter Kroes
9: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
3: Live te volgen via je radio.
9: En natuurlijk de livestream
3: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
9: En de toegang is gratis.
7: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
7: Radio Continu.

0: Future Darren, wat is beter? Wat een plaat. Zuid-Afrikaans hoor ik net van Kevin, heb ik geleerd. Hij schijnt daar niet normaal over straat te kunnen. En een hele goede avond. Hier mag ik dan voor de tweede keer weer live op Radio Continu. Mocht je het gisteren gemist hebben, mijn naam is Niek Veldkamp. Je kunt me kennen van de ochtend met Kevin, waar ik op maandag als sidekick bij zit. Gisteren heb ik al aangekondigd samen met Kevin dat ik er vandaag ook gewoon weer bij ben. Kevin zit er ook gezellig bij. Hoi Kevin.
1: Hallo, hallo dan.
0: En laat even weten dat je meeluistert. Heb je nog een leuk verzoekje? Laat dat ook vooral even weten. Want alles komt gewoon weer voorbij op deze gezellige donderdagavond. Voor straks hebben we Zenna en daarna ook Sieneke met een liedje dat ze zong op het Songfestival van 2010. En die gaat echt nooit meer uit je hoofd. Ook Cloud hoor je zo meteen, dus blijf er gezellig bij.

0: Nou, wat gezellig. De eerste verzoekjes komen gewoon al binnen via de app. En ook gewoon via een spraakberichtje. En ja, hier kom ik echt niet onderuit. Ik zal het eerst even afspelen.
1: Ik heb hier ook nog wel een verzoekje.
2: Ja.
1: Nou, vertel.
2: Voor mijn verjaardag. Bijna, bijna, bijna, bijna.
1: Joehoe, voor Isalie die 8 jaar is geworden vandaag.
0: Ja, dus speciaal voor Isalie die vandaag 8 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: emotiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hoogeveen.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg en de piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De 2 zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Continu verkeersupdate.
13: Met geen vertraging wel een aantal flitsers. A1 Apeldoorn richting Amersfoort staan ze bij 79.6. De A9 Alkmaar richting Amstelveen zijn ze bij 56.6. En de A28 de laatste Zwolle richting Groningen oppassen bij 127.3.
11: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
6: Autobedrijf Freddy Snijders.
14: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
15: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
7: In Hoogeveen.
11: Radio Continu.
6: Radio Continu On Tour.
11: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
16: Marktplein in Emmen.
11: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
16: Chris de Roo,
11: Daan,
16: Kai Hendricks,
11: Nicky Milou,
16: Martijn Dauma,
11: Joey Nicolai,
16: Joy Woelders,
11: Antonio Hoogsen,
16: Spang,
11: Dennis van Dam,
16: Marco de Hollander,
11: Manuel,
16: Arjon Oostrom,
11: Romy Montero,
16: Ray Benjamin,
11: Belinda Kinnaar,
16: Ancora,
11: Janie,
16: Danny Christian
11: en
16: Frans Duits.
0: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
7: En natuurlijk de videostream in de app.
0: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
7: De toegang is gratis.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: De ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek.
4: Dat het gewoon de gezelligste station is.
5: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

Nou, Samuel Welten en Modern Talking komen nog steeds heel leuke verzoekjes binnen via de app van Radio Continu. Ben je daar ook gezellig bij en heb je een leuk verzoekje, laat dat dan vooral even weten. Dick die stuurde dat hij graag Henk Wijngaard zou willen horen met Schilder van God. Nou Dick, goed nieuws, hij staat inmiddels voor je klaar.

0: vrolijke, meezingbare, meeteneurige muziek zoals je van ons gewend bent. Radio Continu, gevarieerd van jong tot oud.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar

Nou, naar André Haas met Leef. Super gezellig. Er komen steeds heel leuke berichtjes binnen. Bram en Marleen luisteren mee. Ook Jip tijdens het puinruimen nadat de kinderen op bed zijn gelegd. Ja, daar weet ik alles van. Als de kinderen eenmaal op bed liggen en je komt weer beneden, dan denk je, jeetje, waar komt toch al dat speelgoed vandaan? Ook Sander luistert mee. Gerard en Kai zijn erbij. En heb je nou nog een leuk verzoekje die ik zo meteen voor je kan draaien? Laat dat dan vooral even weten. Dan hebben we nu voor je klaarstaan Jeroen van Zels met jouw liefste wens.

0: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care

0: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTC. In Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
13: Woonvoordeel Slag Haren. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en valgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slag Haren. De woonspecialist.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Het Radio Continu Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
19: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
20: Vanavond is het genieten. Veel zon, weinig wind en een heerlijke zomeravond. Alleen in het noordoosten zijn eerst nog wat wolken. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen helder, al kan het in het noorden wat mistig worden. Morgen staat het noorden lokaal grijs, maar de zon wint al snel. Daarna wordt het overal volop zomers met veel zon. De temperatuur loopt op van 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuiden.
18: Continu verkeersupdate.
20: Met geen vertragingen momenteel, wel een paar snelheidscontroles. De A9 Alkmaar richting Amstelveen staan ze bij 56,6. De A12 Arnhem richting Utrecht staan ze bij 75,1. En de laatste A28 Zwolle Groningen 127,3.
18: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
21: Radio Continu on Tour.
18: De Radio Continu on Tour show.
22: Zondag 19 juli
20: op het Marktplein in Emmen.
22: Met optredens van
20: Jesse Fields,
22: Menzo Kortland,
20: Jordi van der Boer,
22: The Dutch Boys,
20: Thomas Karst,
22: Wilbert Pigmans,
20: Jan Biggel,
22: Dien Sanders,
20: Robert Pater,
22: Fons Veurink,
20: Chris Bauer,
22: Wolter Kroes
20: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
22: Live te volgen via je radio.
20: En natuurlijk de livestream
22: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
20: En de toegang is gratis.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
23: Al meer dan 25 jaar.
18: Radio Kom.

Nick en Simon 1 zomer lang. Na de continu schijf van deze week die je zometeen gaat horen, Zenna en Sven Versteeg met hun hit Vuurwerk, hebben we nog tijd voor één verzoekje die je normaal overdag nooit op de radio hoort. Laat nog snel even weten via de app wat ik nog voor je kan draaien. Dus iets wat overdag nooit gedraaid wordt. Je hebt zometeen tijdens Sven Versteeg en Zenna de tijd om hem nog even in te sturen. Want daarna ga ik hem draaien om 9:45. Dus stuur hem snel nog even in. Nu dus de radio continu schijf van deze week. En zometeen het foute verzoekje die je normaal nooit overdag hoort.

0: jouw continu schijf.
1: Na Senna en Sven Versteeg heb ik dus beloofd om een plaat in te starten die we normaal nooit overdag draaien. Net via de app van Radio Continu kwam binnen van Bram en Marleen. Danny Panadero met Danny's Autopaleis. Nou ja, overdag draaien die inderdaad eigenlijk nooit. Dus speciaal voor jullie, Bram en Marleen, Danny's Autopaleis.

Ja, die Hellegers, de vlam in de pan hoor je net bij Radio Continu. Dan is het alweer 10 uur en zit mijn tweede keer live hier bij Radio Continu er alweer op. Bedankt dat je erbij was. Morgen vroeg om 9 uur is Kevin er gewoon weer bij met de ochtendshow. Zometeen nog Robert van Hemert en later ook Amar. Dus het blijft nog lang gezellig op deze donderdagavond. Dankjewel en tot snel!

0: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hogeveen.
16: Radio Continu.
17: Radio Continu on Tour.
18: De Radio Continu on Tour Show.
19: Zaterdag 18 juli.
20: Marktplein in Emmen.
19: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
20: Chris de Roo,
19: Daan,
20: Kai Hendricks,
19: Nicky Milou,
20: Martijn Dauma,
19: Joey Nicolai,
20: Joy Woelders,
19: Antonio Hoogsen,
20: Spang,
19: Dennis van Dam,
20: Marco de Hollander,
19: Manuel,
20: Arjon Oostrom,
19: Romy Montero,
20: Ray Benjamin,
19: Belinda Kinnaar,
20: Ancora,
19: Janie,
20: Danny Christian
19: en
20: Frans Duits.
19: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
20: En natuurlijk de videostream in de app.
19: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
20: De toegang is gratis.
21: Wij maken je radio weer gezellig.
22: Al meer dan 25 jaar.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
10: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
11: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
12: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Zeurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
13: En de toegang is gratis.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

En als de grond lag tussen hier en mijn Holland, begon ik nu nog te lopen, meneer.

0: voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20%

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Heb je

0: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord en daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
5: Marktplein in Emmen.
1: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
5: Chris de Roo,
1: Daan,
5: Kai Hendricks,
1: Nicky Milou,
5: Martijn Dauma,
1: Joey Nicolai,
5: Joy Woelders,
1: Antonio Hoogsen,
5: Spang,
1: Dennis van Dam,
5: Marco de Hollander,
1: Manuel,
5: Arjon Oostrom,
1: Romy Montero,
5: Ray Benjamin,
1: Belinda Kinnaar,
5: Ancora,
1: Janie,
5: Danny Christian
1: en
5: Frans Duits.
1: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
5: en natuurlijk de videostream in de app
1: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
5: De toegang is gratis.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
7: Al meer dan 25 jaar.
6: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering

0: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
4: Radio Continu on Tour.
5: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
7: Al meer dan 25 jaar.
6: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zaterdag 18 juli.
4: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur middags. Optredens van
4: Chris de Roo,
3: Daan,
4: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
4: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
4: Joy Woelders,
3: Antonio Hoogsen,
4: Spang,
3: Dennis van Dam,
4: Marco de Hollander,
3: Manuel,
4: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
4: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaar,
4: Ancora,
3: Janie,
4: Danny Christian
3: en
4: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
4: en natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur middags tot 1 uur s'nachts.
4: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 19 juli op het Marktplein in Emmen. Met optredens van Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer, The Dutch Boys, Thomas Karst, Wilbert Pigmans, Jan Biggel, Dien Sanders, Robert Pater, Fons Veurink, Chris Bauer, Wolter Kroes en natuurlijk Rutger van Barneveld. Live te volgen via je radio. En natuurlijk de livestream van 7 uur tot 11 uur 's avonds. En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DAB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd. Gezellig mee.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zaterdag 18 juli.
4: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
4: Chris de Roo,
3: Daan,
4: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
4: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
4: Joy Woelders,
3: Antonio Hoogsen,
4: Spang,
3: Dennis van Dam,
4: Marco de Hollander,
3: Manuel,
4: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
4: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaar,
4: Ancora,
3: Janie,
4: Danny Christian
3: en
4: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
4: en natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
4: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

0: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 19 juli
1: op het Marktplein in Emmen.
0: Met optredens van
1: Jesse Fields,
0: Menzo Kortland,
1: Jordi van den Boer,
0: The Dutch Boys,
1: Thomas Karst,
0: Wilbert Pigmans,
1: Jan Biggel,
0: Dien Sanders,
1: Robert Pater,
0: Fons Zeurink,
1: Chris Bauer,
0: Wolter Kroes
1: en natuurlijk Rutger van Barneveld.
0: Live te volgen via je radio.
1: En natuurlijk de livestream
0: van 7 uur tot 11 uur 's avonds.
1: En de toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord en daarin staat dat